0: Ja, ik kom 5 meter achteruit gegeven. Ik heb eerst even je bochtje een beetje vrijgevaren.
1: Dan ga je de boot dadelijk daar uitkomt. We noorden de schaars bij geplant gekomen.
0: Wist op 5, gaan we even stoppen van voren.